Nu is het is ook af en toe als is het zo. Aput nek kan is aan ook iets voor. Zo kin naar is zo zonder kipit te doen. Man, het kipit voor.